Dat was George Braith met Mary Had a Little Lamb, Marianne en Bip Bop Bing Bash en Billy Told. Nu eerst Nut City en de ballad Ethelyn's Love van Extension uit 1964. Daarna Braith's tropische Cantaloupe Woman van Laughing Soul met gelaagde percussie en interessant spel en sounds van organist John Patton. Op gitaar weer Grant Green

en drummer Ben Dixon. Alle collega's op de platen van Braze waren inmiddels veel gevraagde en ervaren soul jazz artiesten. Afgezien van Braze's compositorische kwaliteiten is om die reden de kwaliteit van Braze's werk in de jaren 60 dan ook van hoog niveau. Laughing Soul is de meest uitbundige en dansbare plaat van Braze en tegenhanger van haar opvolger op Prestige, getiteld Musard. De meningen over Braze's progressieve jazzalbum zijn verdeeld. We eindigen de uitzending met Reuben. In 2006 en 2007 nam Braze tijdens de enige andere actieve periode van zijn loopbaan 5 platen op voor Excellence. Reuben staat op Bip Bop Bam. Braze maakt hier gebruik van zijn beruchte Brazophone.

Dit was George Braith met Nut City, Ethelyn's Love, Cantaloupe Woman en Reuben. Dit was bij de concertzender Groove and Grease, een programma over classic soul en jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij Jazz Not Jazz Radio, het jazzprogramma van de Concertzender in samenwerking met Jazz Is In Word gemaakt. En wat je op de hoogte houdt van jazz op de scheidslijn met hip-hop, ambient, singer-songwriter, electro.
1: Nou was er vorige maand heel tragisch nieuws te lezen op internetland, zeg maar. Ik zag het ook plotsklaps staan op Facebook dat Austin Peralta opeens overleden was. En dat is een hele jonge opkomend talent op piano. Hij was 22 jaar. De reden waarom hij overleden is nog steeds niet naar buiten gekomen. We hebben hem al een aantal keren gedraaid, want hij heeft heel veel gastoptredens gedaan. Onder andere bij Teeps en bij Flying Lotus. Hij komt ook uit Los Angeles. Het bijzondere aan deze pianist was dat hij zowel te gek jazz piano gewoon akoestische plaat opnam en dat hij helemaal in die elektronische scene ook zat. Dus het was echt een jongen die garant stond voor de nieuwe generatie, die crossover maakte, dat het eigenlijk allemaal niet zoveel uitmaakt. En om een soort eerbetoon aan deze fantastische muzikant te geven, wil ik toch een aantal tracks van hem, of wij willen dat graag doen, draaien bij Jazz Not Jazz Radio. En de eerste track heet Capricornus. En dat is een beetje een gekke titel van zijn plaat Endless Planets. En het is de akoestische versie van zijn band, de Jazz Quartet. En deze track is van Austin Peralta.

0: Ja, dit waren twee tracks van Austin Peralta. Een hele bijzondere muzikant uit de LA scene. Hij is ook te horen op de laatste Flying Lotus CD, Until the Quiet Comes. Maar waar hij ook heel bekend door is geworden, ik wil nog één track opdragen aan hem, is de plaat van Thundercat, die natuurlijk ook insloeg als een bom bij ons en bij velen. De basgitarist uit
1: The Golden Age of Apocalypse.
0: The Golden Age of Apocalypse. En daar op de track Is It Love, heet het. Is It Love is hij ook te horen met zijn sublieme keyboardspel, Austin Peralta.

0: Ja, dit was onze grote vriend uit L.A., Thundercat. Basgitarist, dat is ook wel te horen, want hij heeft een waanzinnige bassolo op deze track. Samenwerking met Austin Peralta, waar het vanavond even om draait, omdat deze pianist, 22 jaar oud, helaas is overleden op 21 november. Heel tragisch. Vandaar even dit blokje opgedragen aan hem.
1: Mooi blokje, en terecht.
0: Ja, we gaan door met onze gast die wederom hier is, Hamertje Tik.
2: Ja, hallo.
0: En die heeft ook nog weer wat frisse, leuke tracks meegenomen.
1: Wat heb je bij, Joris?
2: Ik heb er nu eentje van Hiatus Coyote. En, ik dacht dat het een Japanse groep was. Maar deze groep blijkt uit Melbourne te komen. En die komen uit 2011. En ze hebben een album uitgebracht net. En die heet Talk Tomahawk. Dus vandaar dat ik dus dacht dat het Japans was. Maar het komt uit Melbourne. Het is een future soul group based. En dit nummer wat ik wil draaien, het heet Leapfrog. Het is een heel kort, inspirerend nummer.

0: Je hoorde Aitus Coyote. Moeilijke naam, Joris.
1: Ja,
0: het album heet Talk Tomahawk. En jij draaide net een track. Hoe heet jouw track ook weer?
1: Leapfrog.
0: Leapfrog. En het ongelooflijke toeval. Wij bereiden deze show dan voor en nemen allemaal tracks mee. En de track die ik wilde gaan draaien, voordat ik wist wat jij wilde gaan draaien, was dus ook een van deze groep. Ze komen inderdaad uit Melbourne. Het is een kwartet. De zangeres heet Naipalm en dat is eigenlijk alles wat ik kon vinden. En dat had ik gevonden op mijn favoriete blog, namelijk van Anthony Valdes, waar ik het net ook al over had. Dus die is een provider van goede muziek. Maar te gek dit, heel apart album.
2: Ja, het is natuurlijk ook een bandje. Het is niet één producer, nee, dat zei je ook net.
1: Zeer interessant, ja, zeker. Het is een groep, vier, alles wordt live gespeeld. En dat hoor je ook, maar dat vind ik erg tof.
2: Hele goede sfeer. En het frappante vind ik is dat dus, want vorige week hadden we dat ook al, dat Nieuw-Zeeland en Australië, dat daar echt heel veel nieuwe, frisse, goede muziek vandaan komt. Dus ja. Toch vind ik bijzonder.
0: Ja.
2: Ligt toch ver weg, zeg maar.
0: Zeker.
2: Relatief.
0: Ja, en af en toe komen ze hier. Electric Wire Hustle hebben we vaak gedraaid. Komt af en toe hier, maar...
1: Ja, maar ook iets als Go Tie, met de wereldhit. Somebody Used to Know.
2: Ja, en Lady Six had ik een keer gedraaid. Dat bleek daar ook vandaan te komen. Dus dat is veel nieuwe, frisse muziek uit die regionen. Oceanië heet dat, geloof ik, daar.
0: Wie heeft er wat leuks
2: naar? Ja, ik heb wat ik wel heel grappig vond. Ik was een beetje afgehaakt bij de hip-hop en rapmuziek. Dat ik dat nog heel leuk vond, zeg maar, met Q-Tip en Tribe Called Quest in die tijd.
0: Dat is wel heel lang geleden.
2: Is lang geleden. Maar Q-Tip heeft de laatste tijd ook weer te gekke nieuwe platen uitgebracht. En dat vind ik toch heel bijzonder. Maar ik vond onlangs in mijn zoektocht naar nieuwe frisse muziek de groep Herma Puma. Dat zijn twee rappers. Eén komt uit Engeland en één uit Philadelphia in Amerika. En die hebben Amerika. En die hebben een remix EP uitgebracht van een album wat eerder is uitgebracht. En dat album is een beetje niet echt heel verfrissend, vind ik. Maar die remix daarentegen wel. En ik vond een hele te gekke track Disposable Rappers van Herma Puma en Sensei of Soul.

0: Maar om even een track te draaien, eigenlijk was jij aan de beurt, Joris, maar ik breek even in de routine hoe we de tracks draaien. Want
1: nou,
0: ik wilde...
1: houd ons scherp,
0: ik wilde ook een hip-hop track draaien. We draaien eigenlijk weinig jazz, no jazz, hip-hop hier. Ik weet helemaal niet waarom dat is, maar er kwam een album langs waarvan ik een track hoorde dat ik dacht van, hey, die moeten we draaien. Op de playlist staat 12 minuten, maar dat gaan we niet doen, want hij is eigenlijk opverdeeld in twee tracks van 6 minuten. Het is een gast die heet Kendrick Lamar. En laten we gaan draaien. Een track die heet Sing About Me, I'm Dying of Thirst.

0: Wat een einde track. Sing About Me, I'm Dying of Thirst, Kendrick Lamar. Ik had er nog nooit voor gehoord. Jullie jongens?
1: Nee.
2: Zeker niet.
0: Ik heb het album voor de rest ook gecheckt, maar deze springt eruit. Het is een track van 12 minuten, maar we draaien op de helft weg, omdat er eigenlijk een andere track voor in de plaats komt. Joris, a.k.a. Ja. Hamertje Tik, wat heb jij voor ons in de aanbieding? Jij bent een groot fan van.
1: Ja, van Little Dragon. Dat is de...
0: En hoe komt dat zo?
1: Hoe dat komt? Ja, dat komt eigenlijk denk ik door de zangeres, de Yukimi Nagano, waar de half Japanse Zweedse zangeres.
0: Want daar... ze is heel mooi.
1: Ja, ze is mooi, maar ze heeft iets aparts waar je gewoon verliefd op wordt, zeg maar.
2: Maar is ze mooier dan Gretchen Parlato? Dat is de vraag.
1: Gretchen Parlato ken ik eigenlijk niet. Oh.
0: Gretchen Parlato? Oh, nou, dan gaan we die zo draaien, want dat is Rubens heimelijke liefde.
1: Nou, dit is maar Little Dragon. Wist het zelf niet. Is echt een band met vier mensen in totaal. En die komen uit 1996 al. En die zijn echt gevormd van de middelbare school. Dus het is meer dan de zangeres alleen. En ze hebben een hele fijne productie. Echt hele goede drummer en heel goede synth sounds.
0: En het komt uit Zweden.
1: En het komt uit Zweden, inderdaad.
0: Zij komt uit Japan, maar ze woont er geloof ik wel, hè?
1: Ja, ze is volgens mij ook half Zweeds.
0: Ja, dat zal wel.
1: Ze hebben nu drie studioalbums en hebben ze een nieuwe single uitgebracht. Sunshine, een soort van los van iets. Dus ik denk dat het een teaser is voor hopelijk een nieuwe studioalbum. Maar dat weet ik verder ook niet. Maar dit nummer heet Sunshine.
0: Heb je ze wel eens live gezien?
1: Ik heb ze niet live gezien, maar ik heb ze wel heel
0: ze
1: vaak...
0: Vorig jaar waren ze in Paradiso, geloof ik. Hè?
1: Ja, dit jaar zelfs.
0: Dit jaar,
1: En ik kijk wel heel vaak filmpjes en dat vind ik heel goed altijd.
0: Nou, laten we gaan draaien.
1: Sunshine van Little Dragon.

0: ook.
1: Ja, dit was de track Sunshine van Little Dragon, meegenomen door Joris Feiertaak.
2: Goeie keuze hoor.
3: Ja, mooi.
2: Vette track.
3: Sunshine in the Winter.
2: Ja, Little Dragon. Ik lees net dat jij zei 1996 opgericht, maar hun debuut kwam in 2006 uit. Maar ze zijn eigenlijk doorgebroken door een collab met The Gorillaz. Wist ik niet, maar ja. Leuk om even te vermelden.
3: Empire Ends.
2: Juist, kijk nou. De connoisseur. Blij dat je erbij bent.
3: Connoisseur.

0: Gaslamp Killer hoorde je. Wat een heavy track. 7 years of bad luck for fun. Aanleiding voor om Gaslamp Killer te draaien was niet alleen omdat het een gekke release is op Brainfeeder, maar ook omdat deze LA-based producer gaat samenwerken met onze Nederlandse Afrobeat trots, namelijk Jungle by Night. Sterker nog, dat hebben ze gedaan. Een EP komt eruit op Brainfeeder. En voor de mensen die niet weten wat dat is een label waar Flying Lotus op uitkomt. Sterker nog, het is zijn label, maar een beetje de basis van de elektronische muziek in LA die nu zo hip is en die wij ook vaak draaien. Dus het is natuurlijk heel te gek dat Jungle by Night, onze Nederlandse trots, daarop uitkomt. Tot zover deze laatste uitzending van Jazz Not Jazz Radio. Bedankt Hamertje Tik dat je er was.
1: Ja, vond het gezellig.
0: Voor jouw bijdrage.
1: En volgende keer weer rosé mee. Of whisky.
0: Deze uitzending werd in samenwerking gemaakt met het tijdschrift Jazzism. DJ Ruben van Roon alias a.k.a. DJ Kikken. Ondergetekende. We zijn volgende week op dinsdagavond weer te beluisteren. Als je verzoeken hebt, dan kan je die sturen naar jazznotjazzradio@concertcenter.nl. jazznotjazzradio.nl is onze website waar je ook de jazzagenda of de uitzending gemist kan checken. Of sowieso het themakanaal. En wat leuk is om te vertellen, is dat we een Spotify hebben. Alle tracks die wij draaien, die stoppen wij in een Spotify maandlijst. Ga naar Spotify en zoek even onder Jazz Not Jazz Radio aan elkaar. En dan vind je vanzelf al die speellijsten. En dan kan je al deze tracks nog eens een keer zelf beluisteren. De laatste track, Ruup.
2: Ja, de laatste track is voor mij persoonlijk een hele bijzondere track. Het is gecomponeerd en uitgevoerd door Mike Del Ferro. Het staat op zijn laatste cd, The Journey. Het is opgedragen aan Miron Komarnicki. En hij heet daarom ook Miron Komarnicki.

Welkom bij de Concertzender, welkom bij het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Samengesteld door François van der Linden. Vandaag hoort u Pianomannen. En we beginnen met Watermelon Man van Herbie Hancock.

Watermelon Man van Herbie Hancock. De 82-jarige Hancock was afgelopen juli artist in residence op het North Sea Jazz Festival. Nadat was een weekend met hoge temperaturen, een opgewekt publiek, liters drank en stapels etenswaar. Hamburgers, sushi, maar ook lekkere bakjes watermeloen. Zou Hancock nog een keer teruggedacht hebben aan de watermelon showers die hij in Chicago ongetwijfeld heeft gezien? En deze diende als inspiratie voor zijn iconische en exotische bluesnummer. Wie weet, het is al een tijdje geleden. Watermelon is opgenomen in 1962 voor Hancock's debuutalbum op Blue Note, Taking Off. Op trompet Freddie Hubbard, tenor sax Dexter Gordon, bas Butch Warren en drums Billy Higgins. Hetzelfde jaar nam Latin percussionist Mongo Santa Maria Watermelon Man op. En dat werd een wereldhit. We gaan verder met een andere moderne jazzpianist die ook catchy tunes wist te produceren. Bobby Timmons. U hoort That There van de plaat This Here uit 1960. Op bas Sam Jones, drums Jimmy Cobb en op die plaat van Timmons, die dat jaar deel uitmaakte van zowel Art Blakey en de Jazz Messengers als het Cannibal Adderley Quintet, staan ook zijn andere gospelgetinte klassiekers, Moaning en This Here. Daarna een drietal relatief onbekende pianisten. Eerst Eddie Higgins met Solero van het gelijknamige album uit 1966. Higgins combineert swing met de bekende thematiek van Maurice Ravel. Op bas Richard Evans, op drums Marshall Thompson en vervolgens Morris Nanton uit New Jersey. En die was vooral bekend op de studentencampus. Hij maakte een reeks platen voor Warner Brothers en Prestige. Van Soul Fingers uit 1967 draaien we het titelstuk. Op bas Norman Edge, drums Al Baldini. Met Norman Edge speelde hij meer dan 50 jaar. We moeten hier nog wel even vermelden dat de hele wereld Morris Nanton in feite wel bekend heeft. Ja, ook al kennen we zijn naam niet. In 1959 was zijn compositie Jada namelijk het eerste stuk muziek dat afgespeeld werd in het heelal toen Apollo zijn rondje rond de aarde vloog. En als laatste in dit blokje muziek John Wright uit Chicago. Hij maakte begin jaren 60 vijf blues- en gospelgetinte platen voor Prestige. Nu Eamon Corner van de plaat South Side Soul uit 1960. Op bas Wendell Robertson, op drums Walter McCants.

Tot zover Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar jazznotjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl.

Dit is de Concertzender. Welkom bij ons programma Groove and Grease. Een programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag deel 1 van een tweedelige serie over vibrafonist Johnny Little. We beginnen met Blue Vibes.

Je hoorde Johnny Little in Blue Vibes van het gelijknamige album uit 1960. Op orgel Milton Harris, drums Albert Tootie Heath. Johnny Little, bijgenaamd Fast Hands, was bepaald geen kleine jongen op de vibrafoon. Hij kreeg zijn bijnaam omdat hij een uitzonderlijke technische bagage had. Lionel Hampton noemde hem de beste vibrafonist van de wereld. Dat is misschien een beetje veel eer voor de in 1932 in Springfield, Ohio geboren Little, die overigens wel speelde met zowel Louis Armstrong als Miles Davis. Hoe dan ook is Little nooit echt een grote naam geworden in de jazzwereld. Het komt waarschijnlijk omdat hij ook commercieel aan de weg timmerde. In een vibrafoonveld waar geniale bloemen bloeiden als oude meesters Milt Jackson en vernieuwer Bobby Hutcherson, verkeert men al snel in de luwte. De jaren 60 zijn de meest vruchtbare periode van Little, die het decennium daarvoor begonnen was als professioneel bokser en drummer. Je moest dus geen ruzie met hem krijgen. Met stokken wist Little wel raad, niet als wapen, maar als begeleiders van onder andere Ray Charles en Gene Ammons. Het ligt ongetwijfeld aan de dubbelzinnige aard van de vibrafoon als melodisch en percussie-instrument dat vibrafonisten ook geschoolde drummers zijn of zijn geweest. Denk bijvoorbeeld ook aan onze nationale meester op de vibrafoon, Frits Landersbergen. We beginnen dit blok met Take the A-Train van Billy Strayhorn, uitgegeven op de plaat Happy Ground in 1961. Inmiddels had Little een vaste combinatie gevonden waar hij nog een reeks platen op Jazzland mee zou maken. Organist Milton Harris en drummer William Pappy Hynand. Daarna drie nummers van de plaat Nice and Easy uit 1962 met de hooglijk gewaardeerde hardbop-collega's tenorsaxofonist Johnny Griffin, pianist Bobby Timmons, bassist Sam Jones en drummer Louis Hayes. Nice and Easy is duidelijk een van Little's beste platen. Het betreft hier de nummers But Not For Me, de ballad That's All en Little 322 Wow. Little werkte in 1964 nog eenmaal samen op een plaat van Timmons, Working Out. Daarvan draaien we Trick Hips op bas, Cater Bats, drums, William Pappy Hynand.

Dat was Johnny Little met Take the A-Train, But Not For Me, That's All, 3-2-2-Wow en Trick Hips. In de jaren 60 scoorde Johnny Little een aantal hitjes. We beginnen met Moonchild van het gelijknamige album uit 1962. Little voegt aan zijn band de bassist Steve Cooper en conga-speler Ray Barretto toe. Daarna Got That Feeling uit 1963 met Mill Hinton op bas. En vervolgens zijn grootste hit, The Village Caller uit 1963 met Bob Grandshaw op bas, Willie Rodriguez percussie, opgevolgd door The Loop en Possum Grace van de plaat The Loop. En dat is uit 1965. We eindigen dan de uitzending met twee nummers van New and Groovy uit 1966. Eerst het deels op modaliteit gestoelde Salem, acroniem van Miles Davis, een grote held van Little. En dan tenslotte het gospelgetinte The Pulpit. Op beide tunes hoor je de voormalige bandleden van Davis, Wynton Kelly, piano, Jimmy Cobb, drums.

Dat was Johnny Little met Moonchild, Got That Feeling, The Village Caller, The Loop, Possum Grease, Salem and The Pulpit. Dit was Groove and Grease bij de Concertzender, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz, het programma van de Concertzender. Dat je meeneemt een uur vol nieuwe muziek van jazz op de scheidslijn met soul, broken beat, funk, electro, hip-hop en andere nieuwe ontwikkelingen. Kortom, Jazz Not Jazz in samenwerking met het jazztijdschrift Jazzism. We begonnen met een gouden oude, geselecteerd door mijn mede-collega-presentator Ruben van Roon. Wat was het, Ruben?
1: Ja, dat klopt. Dit was een track van de plaat Nard van Bernard Wright uit 1981. Ik vind dat een te gek album. Er is onwijs veel van gesampled door Tupac, onder andere. En hij is zelf een zeer goede jazzpianist geworden daarna. Hij heeft bij Wayne Shorter gespeeld in 88 in Paradiso, weet ik nog. Legendarisch concert. Wow. Hij heeft eventjes bij Miles gezeten. Hij is daarna bij Marcus Miller terechtgekomen. Toen werd het allemaal wat minder. Toen ging het wat meer fusion kant op. Maar een te gekke toetsenist.
0: Ah, leuk, te gek. Ik heb ook een linkje naar een jazzmuzikant toe, namelijk Kareem Riggins. Dat is een jazzdrummer. En die heeft een plaat gemaakt op het roemruchte Stone Throw label. Dat is dat label waar onder andere Madlib, en dat is zijn maatje, zit. Of mijn favoriete artiest op Stone Throw is Georgia Ann Muldrow. Dat is een jazzdrummer die zit, die heeft heel veel gedaan in het jazzcircuit met Milgram Miller, Roy Hargrove. Ray Brown heeft heel lang bij gezeten, maar ook heel veel hip-hop gemaakt. En die heeft een heel hip album gemaakt, dat heet Alone Together. En daar wilde ik een paar tracks van draaien. Het zijn allemaal hele korte tracks. Ik geloof dat er wel 30 of 40 op staan. Die variëren van 1 minuut of nog korter tot 2 minuten. Dus ik wilde daar een kleine selectie uit draaien. Kareem Riggins, en dat heet Alone Together. En we beginnen met Back in Brazil.

0: Riggins was dat. Zijn nieuwe album als Stone Throw heet Alone Together. En het staan allemaal korte tracks op. Je hoorde er vier achter elkaar. Vijf. Back in Brazil, Bringing the Beat Back. Tom Tom's OA en Double Trouble. Ruben, jij als drummer, wat vind je ervan?
1: Ja, ik vind het helemaal te gek. Het is zeer apart dat het van die korte tracks zijn. Je zei dat er 40 of zo opstaan op een
0: album. Ja, 30 of zoiets. Ja, een heleboel. Je kan ze allemaal op Spotify vinden.
1: Ja, het is wel weer iets nieuws, denk ik. Het is ook wel eens leuk om dat gewoon als een album te zien.
0: Ja, hij doet een beetje wat Madlib ook doet. Zijn collega maakt gewoon één sample mood en dat is dan de vibe, zeg maar. En dan, dat duurt dan een minuut of anderhalve minuut en that's it.
1: En drumtechnisch gesproken is het ook wel behoorlijk hip wat er allemaal gebeurt.
0: Het stuitert, hè?
1: Om het op zijn zachtst uit te drukken.
0: Ja,
1: helemaal te gek.
0: Ja, maar check hem ook uit hoe hij jazz drumt, want hij is echt een vrede drummer.
1: Ja, ik ken hem ergens wel van. Maar niet meteen zo voorradig, zeg maar. We gaan door met Dimlight. Dat is weer een Zwitserse producer. Die hebben we ook al vaker gedraaid. Die heeft een remix gemaakt voor het nieuwe album van Mergs. Dat is een Bristol zanger. Die een nieuw EP net heeft uitgebracht. En daarvan heeft hij één track geremixed. En die track die heet The Hunting Owl.

0: Ja, dit was Sid Rim wederom. Die draaien we eigenlijk elke keer zo langzamerhand.
1: Waanzinnig
0: Fall
1: dit.
0: For Two. Ook een drummert. Uit Wenen, uit de Weense school. De nieuwe Weense school, wel te verstaan. Sid Rim. En daarvoor draaiden we Dim Light, die weer uit Zwitserland komt. Dus het is daar wel happening in die regionen. Een remix voor Mersch, The Hunting Owl.
1: Helemaal te gek, Ruup. Het is Sid Rim, dat hebben we inderdaad vaker gedraaid. Dat is dat Affine Records. En we wilden nog een artiest draaien van hetzelfde label, wat we al eerder hebben gedraaid, maar ook een geweldige track vinden. Dat is van een van hun artiesten, die heet Sixtus Price. De track die we gaan draaien, die heet Samba Feeling Bean.

0: Je hoorde een oude klassieker van Georges Ben, Ze Kanjika. En dat was niet helemaal zonder een reden, omdat we de track die we daarvoor draaiden, die heette Samba Feeling Being This van Sixtus Price. Een klein bruggetje, maar ook een aanleiding om Georges Ben te draaien. Ik wist dat het niet alleen een persoonlijke favoriet is, maar even een stukje zelfpromotie. Ik ben gevraagd om met Lilian Vieira en haar band te spelen 22 maart in het Bimhuis. En die vroegen aan Lilian, wil jij een tribute doen to Georges Ben?
1: Nou,
0: ik ben al mijn hele leven fan van Georges Ben. Dat draaiden we vroeger altijd thuis, dus dat is voor mij een soort van nostalgie. En dat dan te mogen doen, 22 maart, Bimhuis. Check
1: hey,
0: it
1: wat
0: out.
1: Te gek. Ik kom zeker. Hey, er is een cd gereissued, dat gebeurt wel eens vaker, een oude cd en wel van Marvin Gaye wel te verstaan. Die heeft in 1972 een soundtrack gemaakt voor de film Trouble Man. En die soundtrack is al een tijdje uit, maar ze hebben nu, ik denk vorig jaar ergens in het najaar is die uitgekomen, de 40th Anniversary Expanded Edition uitgebracht. Dat houdt in dat er veel meer tracks op staan die ze niet gebruikt hebben of extra takes. En daar wil ik er een paar van draaien. Dit zijn wat korte takes, want het is filmmuziek natuurlijk, heel filmisch. Maar ik vond het altijd al een hele te gekke plaat van Marvin Gaye. Je hoort hem er eigenlijk helemaal niet op zingen. Nauwelijks, zeg maar. Maar hij heeft het allemaal geschreven en georchestreerd en geproduceerd. Het is een hele weirde soundtrack, was het al.
0: Perfect.
1: En nu hebben ze daar dus heel wat tracks extra van uitgebracht. Marvin Gaye, Trouble Man.

Dat was Johnny Little met L.A. Soul, Street Scene, A Man and a Woman, Rose and Forest, Quink, Gunky, Torhit en Sand in the Clouds. Het laatste blokje muziek. Eerst Sister Silver van Fast Hands uit 1980. En Fast Hands was trouwens de bijnaam van Little. Op de saxofoon Houston Person, keyboards Mickey Tucker, Mervyn Bronson bass en Idris Muhammad drums. Ten slotte So What van Miles Davis. Het is uitgegeven op Good Vibes in 1981. Little was een groot bewonderaar van Davis, wat al eerder tot uiting was gekomen in zijn compositie Selim, een anagram van Miles. Hier ook Houston Person op tenor sax, Neil Craig op piano, David Brame op synthesizer, Melvin Sparks gitaar, Jimmy Lewis bass en Idris Muhammad op drums. Johnny Little overleed in 1995 in zijn geboortestad Springfield in Ohio.

Dit was Johnny Little met Sister Silver en So What. U heeft geluisterd naar Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.
1: Welkom op de Concertzender bij een nieuwe aflevering van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Een uur lang een uiteenlopende mix van muziekstijlen en non-stijlen met altijd een link naar jazz en een hang naar experiment. Samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Mace van platenlabel Framtunes. Op de website van concertzender.nl vind je in de programmagids nog meer gegevens over dit programma of surf naar onze eigen website jazznonjazzradio.nl.

En dit was King Curtis met Da Do Da in een funky groove. Willow Weep For Me, Soul Meeting, Lazy Soul en tenslotte What Is This Thing Called Love. In 1962 was Curtis nog eenmaal te horen op een jazzplaat. Prestige zette hem naast tenorcollega's Oliver Nelson en Jimmy Forrest en Soul Battle was een feit. Op piano Gene Casey, bas George Duvivier en drums Roy Haynes. We draaien eerst Nelson's Blues at the Five Spot. Als uitsmijter van deze aflevering hoor je Susan Tisol's Evergreen Perdido. King Curtis kwam in 1971 dramatisch aan zijn einde. Toen hij zijn airconditioning naar boven wilde brengen in zijn appartement in New York, werd hij tijdens een ruzie met een drugsdealer in zijn portiek neergestoken. King Curtis was maar 37 jaar.

Dat was King Curtis met Blues at the Five Spot en Perdido. Tot slot ook van Groove and Grease bij de Concertzender. Een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Ja, welkom bij een nieuwe aflevering van Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met het jazz magazine Jazzism. Samengesteld door Wiba Burkens en Ruben van Roon. Tevens ook de presentatie door deze beide heren. We begonnen met een beetje een weird track. Ik heb een album ontdekt van... Ik denk dat je het nooit zou raden wie dit zou zijn. Maar van Miroslav Vitus uit 1976. Het album heet Magical Shepherd. Hij speelt hier op basgitaar. Ik had zelf het vermoeden dat hij daar toch wel een redelijke hekel aan had. Aangezien je op YouTube een aantal filmpjes van Red Report hebt waar hij zeer verveeld op een basgitaar zit te spelen. Maar kennelijk vond hij het toch leuker dan ik dacht. Een te gek plaat met James Getson op drums. Dat vind ik een hele bijzondere rhythmsectie. Miroslav Vitus, James Getson, Herbie Hancock hoor je. Een hele vreemde zangeres waar ik de naam even niet van weet. Het is een hele interessante plaat. De plaat heet Magical Shepherd.
1: Ja, te gek. Bijzonder. Ik probeer hem op te zoeken op Spotify en dan kon ik hem niet op vinden. Want we proberen de nummers die we hier draaien op Spotify te verzamelen. En dan per maand te categoriseren. Zodat je als Jazz Not Jazz luisteraar ook nog een keer via Spotify al onze nummers selectie kan beluisteren. Maar dus niet alle nummers. Vitus zit daar niet bij. Wat er wel bij zit zijn twee nummers van The Satisfaction. En daar gaan we van draaien van het album All Natural.

0: gruwelijk is dit. The Satisfaction. Ik vind het helemaal te gek. Een soort Salt and Pepper avant la lettre. Twee dames die uit Seattle komen. Een rapster die heet Stasia Iron. En een zangeres die heet Catherine Harris White. Ja, heel mooi. Ze hebben een plaat gemaakt op het label Sub Pop Records vorig jaar. En dat heet All Natural. Helemaal te dope.
1: Ja, helemaal te gek. Het klonk vrij vet. We gaan door met een plaat van een Italiaanse pianist. Ik kwam daarbij omdat afgelopen week op het Amsterdamse Conservatorium een gastdocentschap was van Joey Barron, een vrij bekende Amerikaanse jazzdrummer. En ik was een beetje aan het googlen en aan het checken wat hij allemaal gedaan had. En hij had met Enrico Piranunzi een tijd geleden, al in 2000 of zo, een hele mooie plaat opgenomen met alleen maar ballads. Nou hou ik vooral van ballads, dus dat kwam mij goed uit. Het trio van deze plaat zit verder bij Mark Johnson op contrabas. En ik wil twee tracks draaien van het album Ballads. De eerste track heet Mi sono innamorato di te. Dat is Italiaans. En de tweede heet Sundays.

0: Ja, u luistert naar Enrico Peranunzi. Dat is een Italiaanse pianist van zijn cd Ballads. Het waren ook tevens twee ballads. Er staan alleen maar ballads op deze cd. De twee tracks die we luisterden waren Mi sono innamorato di te en Sundays. Samen met Joey Barron en Mark Johnson. En ik zie dat Wieboud er zeer van genoten heeft.
1: Nou, niet te cynisch. Ik hou er heel erg van, maar... Ik was ook een beetje in slaap gevallen. En daarom heb ik... Ik ben een beetje wel in de stijl gebleven door wederom een drummer te draaien. Een akoestische drummer. Die heeft een soloplaat gemaakt. Namelijk Brian Blade. Ik denk voor alle jazzdrummers misschien wel de favoriete drummer van nu. Hij heeft een plaat gemaakt een tijdje geleden. Die heet Mama Rose. En een hele mooie track die hierop waarschijnlijk aansluit. Die heet Psalm 100.

0: Tot zover Framtunes at Chestnut Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar chestnutjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren, surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist. En wil je nog meer?
1: Dit is de Concertzender met het programma over Soul Jazz, Groove en Grease. Samengesteld door François van der Linde. Vandaag Gator Tale. De eerste aflevering over tenorsaxofonist Willis Jackson. We beginnen met Please, Mr. Jackson.

U hoorde Willis Jackson met Please Mr. Jackson uit 1959. Op gitaar Bill Jennings, orgel Jack McDuff, bas Tommy Potter en drums Alvin Johnson. Getooid met de bijnaam Gator Tail in de band van Cootie Williams in 1948, begon Willis Jackson begin jaren 50 een loopbaan als honkende rock'n'roll saxofonist. In de jaren 60 bewoog de in 1928 in Florida geboren en in 1987 overleden Jackson zich richting soul jazz. Een switch die hem geen windeieren legde. Jacksons vette sound, toegankelijke stijl en bluesgevoel vielen enorm in de smaak. Zijn eerste band bestond uit Bill Jennings gitaar en nieuwkomer Jack McDuff op orgel. Van deze groep draaien we nu meerdere nummers. Eerst echter Benny Goodman's A Smooth One van Cool Gator uit 1960. Daarna Jackson's Gator Tail van Blue Gator uit hetzelfde jaar. Vervolgens Jackson's Sporten, verschenen op Cooking Sherry in 1961. Deze plaat won de Grand Prix de Disque in Frankrijk. Daarna de langzame blues This I'll Get To Ya, opgenomen in 1960, maar uitgegeven in 1965. Hoe dat zo? Nou, in 1965 waren Jennings en McDuff al lang gevlogen en had Jackson een nieuwe band met gitarist Pat Martino. En van die band gaf Prestige onder andere 4 liveplaten uit. Maar betalen wilde labelbaas Bob Weinstock echter slechts voor 1 plaat. Jackson, ook niet op zijn achterhoofd gevallen, stapte naar de bond. Gevolg: ruzie. Weinstock ontbond Jacksons contract en ging die Weinstock nou 4 live albums achter elkaar uitgeven? Nee, dat zou commerciële zelfmoord zijn. Tussendoor gaf de Linkmichel een overgebleven sessie met McDuff uit met de titel Together Again, ook al was er van een reunie helemaal geen sprake. En wat gebeurde er? This I'll Get To Ya werd een smash-hit. Het jaar erop gaf Prestige, ja hoor, de plaat Together Again Again uit. Ook dit was restmateriaal en daarvan hoort u nu de ballad medley September Song.

Dat was Willis Jackson met Thmoose One, Gator's Tale, Sporten, This'll Get To Ya en September Song Ballad Medley. Was het eerste blokje muziek gewijd aan Willis Jackson's populaire band met Bill Jennings en Jack McDuff? Nu hoort u een eerder genoemde constellatie met de jonge gitaarvirtuoos Pat Martino. Die was slechts 18 jaar oud toen hij bij Jackson in dienst kwam. We beginnen met Brother Elijah van Grease and Gravy uit 1963. De band bestond verder uit Frank Robinson op trompet, Carl Wilson orgel en Joe Hedrick op drums. Ten slotte twee nummers van de controversiële liveplaten die voor de overigens tijdelijke breuk tussen Jackson en Prestige zorgden. Het materiaal van de vier LP's komt van één optreden in de Allegro in New York en dat was in 1964. Van Soul Night Live draaien we The Man I Love. Als laatste in deze uitzending Satin Doll van Duke Ellington, uitgegeven op Live Action in 1966. Gruizige blues en een ruime portie evergreens, aldus het recept van de populaire tenorsaxofonist Willis Jackson.

Dit was Willis Jackson met Brother Elijah, The Man I Love en Satin Doll. En dit was dan weer Groove and Grease, een programma over classic soul jazz, samengesteld door François van der Linden.

0: Welkom bij een nieuwe editie van Jazz Not Jazz Radio. Je hoorde Donald Byrd als opener en niet voor niks natuurlijk, want het zal je niet ontgaan zijn dat Donald Byrd, de trompetist uit Amerika, op 80-jarige leeftijd is overleden. Ja, ken jij hem eigenlijk, Rob?
1: Ik ken hem een beetje. Hij heeft volgens mij heel veel betekend voor de trompetwereld. En het leuke aan hem is dat hij zowel bij Art Blakey in de Jazz Messengers heeft gezeten. En later dus deze hippe, funky muziek heeft gemaakt. Dus het was volgens mij een hippe dude.
0: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ken eigenlijk alleen maar die twee meer fusion-achtige platen. Maar ik zat vandaag even te scrollen in wat hij allemaal heeft gedaan. Hij heeft waanzinnig veel platen gemaakt, uitgebracht. En ook één plaat heet Electric Bird. En dat is dan een beetje die Electric 70s Miles-achtige muziek. Maar mijn keuze kwam toch op deze favoriete track, want die heb ik heel veel gedraaid. En heel veel hip-hop DJ's ook, Public Enemy, Nas. En natuurlijk is die volgens mij bij het grote publiek groot geworden met Guru. Tot zover Donald Byrd. Jazz Not Jazz Radio in samenwerking met Jazzism hebben we vandaag weer een nieuwe lijst samengesteld. Met allemaal platen op de scheidslijn van jazz met hip-hop, funk, ambient, singer-songwriter, blues, whatever er langskomt. Wat heb jij vandaag voor ons meegenomen, Ruud?
1: Nou, we kunnen er niet omheen. De nieuwe James Blake die komt uit 8 april en die heet Overgrown. 11 februari jongsleden bracht hij de single uit en bij mij op Facebook ging het meteen bij al mijn vrienden meteen het alarm af van dit is de plaat, de single. Dus ik ging er ook naar luisteren en ik moet je zeggen, ik ben het daar wel mee eens. Hier is de nieuwe James Blake en die heet Retrogate.

0: Ja, dit was de nieuwe James Blake. Retrograde heet hij. Retrograde. Great. Dat is Engels.
1: Waanzinnige track.
0: Ja, vind ik ook. Het is weer ouderwetse James Blake, maar toch weer verder gegroeid. Dat hoor je duidelijk qua sound, qua productie, qua song ook, qua tekst, eigenlijk alles. Dus ik ben heel erg benieuwd naar het nieuwe album.
1: Super. Ik heb een nieuwe plaat gevonden van Oh No. Dat is een hip-hopper. Die heet Michael Jackson, maar dat... Michael Jackson is eigenlijk ook geen hele normale naam in Amerika. Maar als je nou artiest heet en je bent en je heet Michael Jackson, dan kan je beter Oh No heten. Oh No draait al heel lang mee, maar die heeft een nieuwe plaat gemaakt en die heet Disrupted Ads. En daar staan allemaal korte tracks op. Ik wilde er graag 3 achter elkaar draaien. En dan zal ik je straks nog wat meer vertellen over deze Oh No, want het is een heel speciale artiest.

0: enough to do that. I'll teach you better manners.
1: De nieuwe Oh No hoorde je, Disrupted Ads. Drie tracks achter elkaar, The Difference, Cleansing en Trapped In. En ik vind het een waanzinnige plaat. Hij is uitgekomen op Stone Throw. En Oh No, die heeft het niet van een vreemde, want zijn oudere broer, dat is Madlib. LA-based Stone Throw heeft hem opgenomen en hij maakt al jarenlang daar platen voor. En produceert ook. En het leuke vind ik daarvan bij dit soort producties, dat hij dus ook heel vaak niet rapt. En dat zie je wel bij meer van Stone Throw records, zoals Georgia Ann Muldrow of Dudley Perkins. Die maken heel veel instrumentale hip-hop platen en die rappen soms, maar soms ook helemaal niet. Tot zover Oh No.
2: Ja, we gaan door met wederom een plaat van het label Project Moon Circle. Daar heb ik het al vaak over gehad. Dat komt uit Berlijn. Dat is een beetje het hippe label van uit Berlijn, waar steeds de nieuwe muziek op uitkomt. Dit keer brengen ze uit een Brooklyn-based producer, beatmaker, die weer een hele vreemde naam heeft. Dus ik spel hem KRTS, Krts, of hoe je het ook wil zeggen. Ze maken het niet makkelijk. Hij heeft net een nieuwe plaat gemaakt, die heet The Dread of an Unknown Evil. En daar wil ik twee tracks van draaien, Strange Boys in Blue and Fire.

0: Je luistert naar de monotone driekwartsmaat van Heather Pearls. Ik heb een nieuwe plaat gemaakt op Ghostly International. Die heet Loyal, dat album. En er staan alleen maar dit soort hele monotone vibes op. Ruben, jij kwam er als eerste mee, een paar weken geleden. Ik vind het helemaal de bom.
1: Ja, uitgebracht op Ghostly International natuurlijk.
0: Ja, mooi hoor. En als je nou zegt van ik wil dit meer horen, terughoren, dan kan je dat doen. Niet alleen via onze uitzending Gemist bij de Concertzender of op jazznojazzradio.nl. Maar dat kan je ook doen op Spotify. Dan ga je naar Spotify via Facebook of je kan ook zo inloggen. Lid worden hoeft geen eens. En dan zoek je, tik je in Jazz Not Jazz Radio. En dan kom je bij deze lijst aan. En per maand zetten we deze tracks, onder andere deze dus, in een verzamelaar. Dus dan kan je altijd die tracks terug horen.
1: Ja, de volgende track die we gaan draaien, die is weer uitgebracht op het Avine label. Avine Records, dat komt uit Zwitserland. Je hoort toch vaak bij ons Ghostly International, Leaving Records, Avine, Stone Throw. Het is allemaal een beetje dezelfde hippe labels zijn dat. Deze artiest, dat is eigenlijk de enige die we nog niet hebben gedraaid van alle artiesten die op Avine uitkomen. Die heet Sunscene, die is er ook het laatste bijgekomen en dat is Japans. Dat staat voor The Heart That Remains, Sunscene. En dat komt uit de Material Arts. Op de bio die op de site staat van het label staat dat hij een Swiss Army Knife is of electronic music. Dat vind ik wel heel mooi uitgedrukt. Die staat wel. En de track die we gaan draaien heet Cloud Atlas en die staat op de EP Muddle in the Middle.

Ja, dit was Gurr, Lapalux. Deze track komt binnenkort uit. Dit was weer een aflevering van Jazz Not Jazz Radio. In samenwerking gemaakt met Jazzism. Elke zaterdagmiddag is er een jazzmiddag met onder andere Hans Dulver's nieuwe programma Front Running. Heeft u verzoekjes of aanmerkingen? info@jazznotjazz.nl. En op Spotify staan onze lijsten op ons themakanaal Jazz Not Jazz Radio. Volgende week is er een uitzending van Framtunes at Jazz Not Jazz Radio. Samengesteld door Rogier van Hout. Op uitzending gemist www.

Dit is Groove and Grace bij de Concertzender, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag Gator Tale, de tweede en laatste uitzending over tenorsaxofonist Willis Jackson. We beginnen met A Hard Day's Night.

Je hoorde Willis Jackson met de Beatles tune A Hard Day's Night van de plaat Smoking with Willis uit 1965. Op trompet Franklin Robinson, gitaar Vincent Corrao, orgel Butch Cornell, bas Bob Bushnell en drums tenslotte David Niskanen. De voormalige rhythm and blues hunker Willis Jackson, bijgenaamd Gator Tail, werd in de jaren 60 populair als soul jazz artiest. We gaan verder met Oatmeal uit 1961, een compositie van Johnny Griffin. Havermoutpap als titel van een jazzsong. Het was in de jazzwereld en zeker in de soul jazz niet ongebruikelijk om te appelleren aan het dagelijks leven van het zwarte publiek. Aan de piano Jimmy Neely, bas Wendell Marshall en drums Gus Johnson. Daarna de Boogaloo Thunderbird van het gelijknamige album uit 1962. Op orgel Freddie Roach, gitaar Bill Jennings, bas Wendell Marshall, drums Frank Shea en congas Ray Barretto. In 1964 zocht Jackson zijn heil in de big band jazz op het Verve label. Je hoort Skillet van de LP Gator Tales. In hetzelfde jaar ging Willis gestaag door met platen maken op Prestige. Van Boss Shouting draaien we St. Louis Blues met Pat Martino op gitaar. Als laatste in dit blok Rhode Island Red van de LP Soul Grabber uit 1968. Op trompet Wilbur Bascomb, baritonsaxofoon Haywood Henry, orgel Carl Wilson, gitaar Wally Richardson, bas Bob Bushnell en tenslotte drummer Lawrence Rice.

Dit was Willis Jackson met Oatmeal, Thunderbird, Skillet, St. Louis Blues en Rhode Island Red. Eind jaren 60 neemt Jackson helemaal in de geest van de tijd wat meer funk-gerelateerde muziek op. We gaan verder met Starback van het gelijknamige album uit 1968. Op het orgel Trudy Pitts, gitaar Bill Jennings, bas Jimmy Lewis en drums Bobby Donaldson. Daarna de stevige groove Swive Hips van het gelijknamige album uit 1968. In de jaren 70 en 80 was de populariteit van soul jazz tanende met de introductie van fusion en synthesizers en het uiteenvallen van zwarte gemeenschappen door drugsproblematiek. Maar op meer bescheiden wijze bleef Jackson toch geliefd. Hij had vaste engagementen aan de Oostkust. Begin jaren 80 dook hij zelfs op in de legendarische jazzbar De Kroeg in Amsterdam. Gaan we verder met West Africa van het gelijknamige album Op Muse uit 1974. Op gitaar Ted Dunbar, Mickey Tucker elektrische piano, Bob Crenshaw bas, Freddie Waite drums en Richard Landrum congas. En dan tenslotte Bar Wars van het gelijknamige album uit 1978. Op gitaar Jackson's oude strijdmakker Pat Martino, orgel Charles Ireland, drums Idris Mohammed en conga's Buddy Caldwell. Willis Jackson overleed in 1987.

killer, DuPontaine. That's the name.

Tot zover Framtunes at Chestnut Jazz Radio. Een mixuur samengesteld door Rogier van Hout, a.k.a. DJ Maze. Volgende week weer een uitzending met Wieboud Burkens en Ruben van Roon. Voor meer informatie surf je naar chestnutjazzradio.nl. En om deze uitzending terug te luisteren surf je naar concertzender.nl. Uitzending gemist.

Dit is de Concertzender. Welkom bij Groove and Grease, ons programma over soul jazz, samengesteld door François van der Linden. Vandaag een orgeljazz-klassieker, namelijk Dynasty van Stan Getz. Op dit album uit 1971 spelen verder organist Eddie Lewis, gitarist René Thomas en drummer Bernard Lubat. We beginnen met Dum Dum Dum.

Joris Stan Getz met het Eddie Lewis Trio en Dam Dam Dam. Stan Getz had er in 1970 al een fantastische loopbaan op zitten. En ook een roerig leven, waarin hij worstelde met drugsverslaving en veroordelingen voor de wet. Wat huwelijken betreft liep het ook niet van een leien dakje. En onder collega's stond hij niet bepaald als vriendelijk bekend. Toen hij op latere leeftijd een hartoperatie kreeg, zei trombonist Bob Brookmeyer: oh, hebben ze er eentje ingestopt? In de eerste plaats was Stan Getz natuurlijk een geweldige tenorsaxofonist die begin jaren 50 al klassiekers produceerde op het Norgren Verve label van Norman Granz. En begin jaren 60 een mateloos populaire voorman werd van de bossa nova hype. In de zomer van 1970 was Getz in Parijs een partijtje tennis aan het kijken. Even bijkomen van alle hectiek, zullen we maar zeggen. In Londen bezocht hij ook een optreden van het Eddie Lewis Trio met de Belgische gitarist René Thomas en de Zwitserse drummer Bernard Luba. Getz was onder de indruk en wilde meteen een plaat met ze opnemen. In januari 1971 nam de groep een paar nummers op in de studio. Toen overleed de vader van Stan Getz en keerde hij terug naar de Verenigde Staten. Eenmaal terug in Londen in maart nam de groep de rest live op in Ronnie Scott's. Het resultaat is Dynasty. De lyrische tenorsaxofonist met zijn warmbloedige toon is hoorbaar in zijn nopjes met het trio. Eddie Lewis krijgt alle ruimte en domineert mede het album. De van het Franse eiland Martinique afkomstige organist wijkt af van de Amerikaanse orgeltraditie. Hij speelt exotische lijnen en gebruikt een sound die neigt naar de toenmalige rock van Brian Auger en Keith Emerson. De band speelt een aantal van zijn sterke composities. Wat originaliteit betreft wordt hij geëvenaard door René Thomas. Niet voor niets door onze medewerker en drummer Erik Ineke, die regelmatig met hem speelde, geprezen als een van de grote moderne jazzgitaristen. Kortom, een intrigerende orgelcomboplaat. Het jaar erop speelde Stan Getz Jazz Fusion met Chick Corea en Tony Williams. Niet ondenkbaar dat de uitdagende muziek van zijn orgeltrio hem geïnspireerd heeft om nog eens wat verder te kijken dan zijn neus lang is. U gaat luisteren naar Our Kind of Sabi, Benny Golson's I Remember Clifford, Theme for Emmanuel van René Thomas en tenslotte Song for Martine.

0: Ja, u hoorde eerst The Cyclist met Visions. En daarna deze waanzinnige track van Ahmed Sub. Die komt uit Tokio. Helemaal uit de scene van Ryuichi Sakamoto, waar we ook heel veel hebben van laten horen. Deze track komt van het album 11 over 1. 01 dubbele punt 11. Het is een soort verzameltrack te vinden op Spotify. Met allemaal verschillende artiesten in deze Tokioze Japanse muziekstijl. De track heet een Liegen with Piano van Ahmed Sub.
1: Te gek hoor. 2010 hè, was dit zei.
0: 2010, ja.
1: Ik ga ook nog een gouden ouwe draaien. Die kwam ik toevallig tegen. Ik weet niet of jij dat programma kent. The Boiler Room. Zeg je dat wat?
0: Nee, dat zegt me helemaal niets.
1: Nou, dat is, dat is in, volgens mij in New York. Maar het kan ook in L.A. zijn. Maar in ieder geval, dat is een soort DJ Boiler Room. En dan worden bekende artiesten of DJ's of producers worden uitgenodigd om hun favoriete tracks te draaien. En dat doen ze dan vaak in een soort van mixtape. En er wordt een camera opgezet, dus dan kan je ook zien of die track dan inslaat in de club. En dan gaat het erom dat je het dak eraf blaast. En dat, dat heet de Boiler Room. En ik zat daar een beetje in te surfen en toen kwam ik een Boiler Room sessie tegen van Tom York. En die draaide een te gekke track en dat bleek een track te zijn die hij zelf ook heeft gemaakt. Samen met Alex Cortex, dat is een Duitser. In 2005 is het minimal techno. Is het nou jazz, not jazz, oordeel zelf.

0: Ja, dit was Plaza Real van de nieuwe Wayne Shorter plaat die onlangs is uitgekomen. Die heet Without a Net. En wat heel bijzonder is, is dat deze plaat van Wayne Shorter, en ik hoor opeens op de achtergrond heel mooi een oude Wayne Shorter plaat, Native Dancer. Het is een heel bijzonder jaar voor meneer Shorter, want die wordt 80.
1: Is dat zo?
0: Ja, is niet te geloven. Yeah. En hij is bij Blue Note uitgekomen voor het eerst weer sinds, ik weet niet, 25 jaar.
2: Maar wow. Langer denk ik nog wel.
0: Dat is heel bijzonder. Er gebeuren heel veel te gekke activiteiten. Maar helaas is dat heel ver weg in Amerika en weinig van terug te zien. Maar ik zag laatst op de Brian Blade Facebookpagina. Die is nogal up-to-date. Die is de drummer die bij dit kwartet zit ook. Zag ik dat ze een concert hebben gedaan bijvoorbeeld met het LA Symphonic Orchestra. Met Esperalda Spalding. Hoe heet ze? Esperanza. Erbij. Dus, en dan met een heel symfonieorkest. En allemaal stukken van Wayne Shorter. Hij heeft op deze plaat ook een suite geschreven voor blazers orkest. Of een blazers, een soort big band-achtig iets. Een heel heftig stuk van 20 minuten. Wat meer naar de hedendaagse klassieke muziek gaat als naar jazzmuziek. En de rest van dit album is een live concert. Waaronder ook deze track. Opgenomen ergens in Europa. Ze zeggen er niet bij waar. Ze hebben een aantal concerten opgenomen in Europa. En de beste tracks daaruit gehaald. En dit was een oude Weather Report track. Die heet Plaza Real.
2: Ja, wel jammer dat ze niet naar dat B-stukje toe gaan, hè?
0: Ik weet niet of de luisteraars dat heel veel zeggen. Het B-stukje. Maar
2: het B-stukje van Plaza Real.
0: Ja, natuurlijk wel. Inderdaad, de origineel. Dan komt Sabino met een waanzinnige. Maar ik denk dat het een soort respect is naar Sabino toe. Want mooier spelen dat B-stukje als Sabino deed, kan niet. En ik denk dat hij daarom losgelaten heeft.
2: Ja, dat zou heel goed kunnen. Want het is natuurlijk sowieso tricky om met de report stukken te gaan spelen in een akoestische setting. Maar als het met één band kan, dan is het wel met deze bezetting. Is het trouwens weer een live plaat?
0: Dit is een live plaat.
2: En net als de Footprints.
0: Ja, en ik zou even zeggen dat de pianist is Danilo Perez en ons contrabas vriend heet John Patitucci.
2: Nou, de achtergrond is dus Milton Nascimento, omdat Wayne Shorter in de jaren 70 op Native Dancer een plaat heeft opgenomen met Milton Nascimento, stukken van hem. Een aantal Amerikaanse artiesten, onder andere George Duke, die we 2 weken geleden ook draaiden, die raakte in de ban van Braziliaanse muziek. En dat is weer een bruggetje naar een heel tof concert wat op 22 maart komt in het Bimhuis van Lilian Vieira. Die is gevraagd om daar een concert te geven met alleen maar 70s artiesten. Onder andere Milton Nascimento gaat zij coveren, George Ben, ik moet even goed nadenken, Tim Maya. En eentje ontschiet me. Maar zij gaat ook eigen werk doen. Ze heeft net een studio EP nog niet uitgebracht, maar heeft ze net opgenomen. En wij hebben een mix kunnen bemachtigen om je te kunnen draaien. En dat is eigenlijk een soort van promotrack die ook op andere radiostations zal
0: gebeuren. Het is misschien ook leuk om even te zeggen dat de drummer die je nu hoort, Robertino Silva.
2: Da Silva, ja.
0: Die je nu op de achtergrond hoort, de oorspronkelijke drummer. Dat hij ook een klein toertje doet in maart. Dus dat kunnen de mensen even op internet checken met een Nederlandse band.
2: Edgard van Asselt heeft 10 concerten. 22 maart speelt Lilian Vieira in Bimhuis. De dag daarna kan je Roberto da Silva zien in Anton Philipszaal. En er zijn nog veel meer andere gigs die er komen. Maar dan moet je maar even op internet checken. Genoeg gepraat. Lilian Vieira, haar nieuwe plaat, die heet Minha.

Dat was Big John Patton met Fat Judy uit 1965. Verschenen ook in dat jaar op de plaat Oh Baby. Op trompet Blue Mitchell, tenorsaxofoon Harold Vick, gitaar Grand Green, drums Ben Dixon. John Patton werd geboren in Kansas City in 1935. Hij verkreeg de bijnaam Big John niet omdat hij nou zo bijzonder groot was, maar vanwege het toentertijd bekende liedje Big Bad John. Patton speelde van 1954 tot 1959 piano in de band van de rhythm and blues zanger Lloyd Price. Daarna haalde hij, inmiddels ook muzikaal leider geworden, drummer Ben Dixon binnen. Dixon spoorde Patton aan om eens zo'n Hammond-orgel in die clubs te proberen. Patton maakte zich het orgelspelen eigen en werd een van de productiefste organisten in de Golden Age of Soul Jazz van de jaren 60. Hij nam een reeks platen op voor Blue Note. Big John Patton was thuis in R&B, maar had ook een hippe, moderne jazzconceptie. Zijn basspel en groove waren sterk. Zijn soundregistratie van het Hammond-orgel was heel herkenbaar, omdat het, mede door de uitstekende productie van geluidstechnicus Rudy Van Gelder, tot het einde van zijn loopbaan op Blue Note hetzelfde bleef. In dit blok eerst Along Came John van zijn gelijknamige debuutplaat uit 1963. Op tenorsax Fred Jackson en Harold Vick. Daarna Hot Sauce uit 1963. Op sopraansaxofoon en stridge George Braith, ook de schrijver van het nummer. En op trompet Tommy

Turrentine. Vervolgens de bluesgroove The Way I Feel uit 1964 met Fred Jackson op tenor, Richard Williams op trompet. Op alle voorgaande tunes spelen Ben Dixon drums en Grant Green gitaar. Over Green zei Patton, Grant is my love. I never heard nobody play that guitar like that brother.

Big John Patton met Along Came John, Hot Sauce en The Way I Feel. We gaan verder met het Latin getinte Latona, verschenen op Let 'em Roll in 1965. Op vibrafoon Bobby Hutcherson. Daarna de jodel van Got a Good Thing Going On uit 1966. Op gitaar Grant Green. Vervolgens Dirty Fingers uit 1968. Het verscheen op A Certain Feeling. Patton speelt hierop samen met tenorsaxofonist Junior Cook, gitarist Jimmy Ponder en drummer Clifford Jarvis. Eind jaren 60 bewoog Patton zich richting jazz funk. We gaan er vandaag uit met Spirit uit 1968. Op trompet Vincent McEwen, tenorsaxofoon Harold Alexander, drums George Edward Brown en congas Richard Landrum. Big John Patton, hij overleed in 2002.

U heeft geluisterd naar Ray Bryant, die leefde van 1931 tot 2011. Hij nam Nancy Sinatra's welbekende hit These Boots Are Made for Walking, geschreven door Lee Hazelwood, op in september 1966. In brede zin is soul jazz een mix van zwarte swing, rhythm and blues, gospel en moderne jazz. Soul jazz ontstond begin jaren 50 van de vorige eeuw. Trefwoorden, entertainment en dansbaarheid. Vandaag soul jazz in enge zin, oftewel de interpretaties van het hedendaagse populaire lied. Geen Tin Pan Alley meer als basis voor improvisaties, maar soul, funk en popmuziek. Het genre barstte in 1965 uit zijn voegen toen pianist Ramsey Lewis, geboren in 1935, de hit van Dobie Gray, The In-Crowd, opnam. U hoort hier de eveneens succesvolle opvolger, namelijk de live versie van de Beatles' song A Hard Day's Night door Ramsey Lewis.

In het programma Groove and Grease hoorde u Ramsey Lewis. Hammond-organiste pikte ook graag een graantje mee. U hoort eerst Jimmy McGriff, geboren in 1936 in Philadelphia en overleden in 2008, met zijn versie uit 1966 van Stevie Wonder's Uptight. Daarna Odell Brown and the Organizers en hun vertolking uit 1967 van Mellow Yellow van Donovan. Daarna Shirley Scott's interpretatie uit 1969 van You Make Me Feel Like a Natural Woman. De Govan King song die vereeuwigd werd door Aretha Franklin in 1967. Scott, geboren in 1934, overleden in 2002, was in de jaren 60 getrouwd met tenorsaxofonist Stanley Turrentini. Ze werkte ook heel lang met hem samen. Na Scott gaan we verder met Turrentini's versie van Sunny, de hit van Bobby Hebb uit 1966, die tot vervelens toe is gecoverd, maar de poging van Turrentini uit datzelfde jaar is onweerstaanbaar. Turrentini, die leefde van 1934 tot 2000, werd bijgestaan door onder andere de in mei dit jaar overleden Mickey Roker op drums, Blue Mitchell trompet, McCoy Tyner piano.

In het programma Groove and Grease hoorde u Jimmy McGriff, Odell Brown, Shirley Scott en Stanley Turrentini. We gaan verder met tenorsaxofonist Gene Ammons met Jimmy Webb's Didn't We. Ballads deden het in de jukeboxen van Amerikaanse binnensteden erg goed. De Tough Tenor uit Chicago, geboren in 1925 en overleden in 1974, maakte het lied door zijn imposante sound en subtiele melodische variatie tot een uniek verleidelijk geheel. We gaan dan verder met de dit jaar 90 geworden alt-saxofonist Lou Donaldson, met Who's Making Love van Johnny Taylor. De door Charlie Parker beïnvloede pionier van hardbop transformeerde in de late jaren 60 in een razend populaire funk-jazzartiest. U hoort onder andere Idris Muhammad op drums. Daarna een stuwende versie van The Beatles' Hey Jude, uitgevoerd door Clarence Wheeler en The Enforcers. Zij hadden hun sporen verdiend bij Jack McDuff, Sonny Stitt en Sonny Criss.

Dit is de concertzender met het programma Groove and Grease. U hoorde Gene Ammons, Lou Donaldson en Clarence Wheeler. We gaan verder met een moddervet voorbeeld van classic soul jazz, de Jazz Crusaders, en zij brengen Willie en Laura Mae Jones van Tony Joe White, en ze deden dat live in 1969. Moderne jazz skills ingebed in een ontzettend groovy geheel. We wandelen vervolgens met langzame tred uit deze uitzending en we doen dat door middel van een smeuïge slow drag uit 1967 van drummer Grisella Oliphant. Oliphant, na een hiaat van 40 jaar weer actief als drummer sinds 2010, speelt Get Out of My Life Woman van Alan Toussaint, bekend in de versie van Lee Dorsey. Op gitaar hoort u Grant Green, op trompet Clark Terry en op Hammond-orgel John Patton.

0: U heeft geluisterd naar de eerste aflevering van Groove and Grease, samengesteld door François van der Linden.
1: Dit is de Concertzender, Jazz Not Jazz Radio.